Dowergrat een Track vum Juicy J an Project Pack fir een neue kollaborativen Album Damn Good. Dowergrat Lied Wasting Time featuring Anderson .Paak. Melo git weide mat Dirty 8's Back featuring Dave East. Track Heavy Burden.